24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van vier Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn vier kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. Twee andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat twee meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

En het is wel gebleken, ze had het goed bekeken, want de man moet gemijd met een mes. Geen vent hier in Mokum, die pakt me, want ik volg hem.

balle, montre-le mij met de mes. Hij montre-le mij met zo'n meid. Montre-le mij met de mes. Hij hoeft dus niet knap zijn. Het mag een jap zijn, het mag een wat zijn. Van mond gaan we dan met een fles. Maar

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Mag ik weer bij Wordy
2: Reggie? Aha, honey.
1: Maar waar ben ik wel weer?
2: All right.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

The Kiss of Fire. Ah, burn me.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche boren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: had vroeger een tuintje, gewoon weg een droom. Met gras en met wurmen en een appelenboom. De sla en ontdek.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

allemaal welkom. Bijzonder en heel erg goed weer schijnt ons nu toe op dit moment, terwijl ik even naar buiten kijk. Welkom lieve mensen bij Schijven die Blijven, het populaire Rozo radioprogramma op de dinsdagmiddag. Technoot Anton en uw spreker Jan zijn gekleed in zomers tenue en voornemens jullie te verwennen met een gezellig plaatje en een bijpassend praatje. Zet je in een makkelijke houding, pik uit de keuken nog wat lekkers op, zet de knop van je toestel net even wat harder, zodat je optimaal kunt gaan genieten van onze eerste plaat van vandaag.

0: Na onze openingstune hadden we de muziekgroep The Brotherhood of Men op bezoek. Ze wonnen in 1976 voor Engeland het Euro Songfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. In hetzelfde jaar stonden ze met My Sweet Rosalie 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1. En als je iemand zomaar een kus geeft, welke gevolgen kan dat hebben? Dat was de vraag die de twee pinten zich stelden. En deze rock'n'roll zanger maakte de Duck Walk erg populair.
1: Well, in that case, he gives us one more to do. In that case, we got to... we got to do our...

0: Dankjewel.
1: Het was de Amerikaanse rock en roll zanger Chuck Berry die tijdens zijn gitaarsolo's een loopbeweging maakte voor vanuit een laag gehurkte positie, lijkend op een eendenpas. Hij deed dat vooral bij zijn optredens waarin hij het had over My Darling Eling Eling. En Dans je de hele nacht met mij was in 1967 een succes van Karin Kent. De Johnnies vonden dit een leuk nummer en staken dat in een nieuw modern jasje. En dan gaan we nu naar België en we bezoeken de bekendste Vlaamse zanger aller tijden.

Wil Tura startte zijn professionele carrière in 1962 met zijn toenmalige grote hit Ik ben zo eenzaam zonder jou. Honderden liedjes zouden volgen, waarvan 58 Vlaamse nummer 1 hits. Eén daarvan was in 2018 Yakkie Wakkie Doe. In 2023 stopte hij met zijn artiestenleven op 83-jarige leeftijd. En met het meezingteam kunnen we eigenlijk nergens komen, want ze hadden het over telkens als wij dronken zijn. En dat bleek nogal eens voor te komen. En voor de fans van deze muziek hebben we weer een juweeltje klaar liggen.

Olga Lowina was een Nederlandse zangeres uit het oosten van het land. Die had zich toegelegd op de Oostenrijkse en Tiroler muziek. Haar specialiteit daarbij was het jodelen. Ze maakte vele platen en ontketende zelfs een jodelrage. Je hoorde uit 1963 Als ik 's morgens naar het dal toe ga. En de Engelse zanger Cat Stevens was een talentvol zanger in de jaren 60-70. Hij stopte met zingen toen hij overstapte naar het islamitisch geloof. En dat hij ook van honden hield, bleek uit zijn nummer I Love My Dog uit 1966. En zeker bij goed weer worden we met z'n allen aan de kust verwacht.

Als goede Nederlanders zijn wij zeker in zomerse tijden niet onbekend met onze stranden. Maggie McNeil zong daar in 1976 al over. Jack van Gestel vond dit een prachtig nummer en maakte een Terug naar de kust eigen versie van. En als we terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij het jaar 1986. Brian Hyland had toen een hit met Ginny Come Lately. En het is de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

Het huizersduo Erik Trommel en Gert-Jan van den Ende vormen samen het duo Ernst, Bobby en de rest. Ze maken volop avonturen mee en zitten vol met grappen en liedjes. Eén daarvan was het zojuist gedraaide Met apen kun je lachen. Nou, is dat grappig of niet? En ludiek, maar ook leuk om te laten horen, was de zanger Ab Normaal, die op zijn manier aandacht vroeg voor onze koningin Maxima. En deze Franse zangeres begon al op 8-jarige leeftijd met zingen.

Patricia Kaas is een Franse zangeres met een Nederlandse naam. Ze begon op jonge leeftijd al met zingen. In 2009 deed ze mee voor Frankrijk aan het Euro Songfestival. Helaas kwam ze niet verder dan de 8e plaats. Uit 2002 ontdekten we van haar een nummer waar je echt bij weg kon zwijmelen. Un homme et une femme. En als je niet weggedoezeld was, dan werd je mogelijk opgeschrikt door de vogeltjesdans. Het waren in 1980 dat drie muzikanten uit het Brabantse Sint-Willebrord onder de naam van de Electronica's, die met dit nummer in Nederland wereldberoemd zijn geworden. En deze Engelse zangeres scoorde met haar debuutsingle meteen een top 10 hit.

De Engelse zangeres Kim Wilde kennen we van nummers als Born to be Wild, Cambodia, Keeping on Hanging On en haar debuutsingle Kids in America. En die draaiden wij, want zij scoorde daarmee in 1988. Meteen een top 10 hit, welke 13 weken lang in de top 40 stond. Met nummertje 6 als hoogste plaats. En John de Bever, toch ook niet de eerste de beste, keek al erg benauwd bij de opnames van zijn Als ik het allemaal geweten had. En deze zanger beschouwen we hier helaas als een zogenaamde eendagsvlieg.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Hello? Hello?

Toen ik een kwajongen was, 3 turven hoog, sloeg ik sterke taal uit om een man te lijken. Ik zei ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. Dat was in het begin en in de lente. Toen ik 18 was geworden, heb ik gezegd ik weet het. Nou ben ik erachter. Nou weet ik het. Maar vandaag, nu, de tijd dat je terugkijkt. De tijd dat je kijkt naar de aarde waarop je al zoveel stappen gezet hebt. Weet je nog altijd niet waarom het draait. Toen ik 25 was, toen wist ik alles. Over de liefde, de rozen, het leven, de centen. Ah, de liefde. Ik heb er alles van meegemaakt en genoten. Maar gelukkig, net als mijn kameraden, had ik al mijn kruid nog niet verschoten. In de zomer van mijn leven heb ik nog veel geleerd. En wat ik geleerd heb, dat kun je in een paar woorden zeggen. De dag waarop iemand van je houdt, dat is een mooie dag. Ik kan het niet beter zeggen. Een mooie dag. Wat mij in de herfst van mijn leven nog steeds verwondert. Je vergeet zoveel avonden van droefheid. Maar nooit een morgen van tederheid. Mijn jeugd heb ik gezegd, ik weet. Alleen hoe meer ik zocht, hoe minder ik wist. Nu heeft de klok 60 keer geslagen. Ik sta nog steeds voor mijn raam. Ik kijk en zoek in mezelf. Nu weet ik het. Ik weet dat ik het nooit zal weten. Het leven, liefde, geld, vrienden, de rozen. Je zult nooit iets weten van de klank en de kleur van de dingen. Dat weet ik. Dat weet ik dan ook zeker.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee

Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knapt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen

en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van een overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zou al geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. En Yalissos op het Griekse eiland Rhodos is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Nee, hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee, en de kippen, bak, bak, of de vogels.

morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, voel me hopeloos.

Zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen, die begrijpen wat je voelt en precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal en ik spreek niet eens hun taal, maar ze komen heel de stoet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, in de 20 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine laadjes telkens weer de juiste keus.

de kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond.

En ik dacht, kom ik ga kijken of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage was ontluisterd, kaal en leeg. Slechts van binnen op de ruit.

tussen zij en oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was niemand

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Ja, en eindelijk is het weer donderdagochtend. Want het is allemaal leuk wat er de hele week zo gebeurt, hè? Katie en Isa, maar donderdagochtend levert er echt wel naartoe. Om eindelijk weer te kunnen zeggen, hartelijk welkom bij weer een Spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. Bij Rozo Radio natuurlijk. Ja.
1: Wat een mooie introductie weer, Ralf.
0: Nou, dankjewel, Katie.
1: Ja.
0: En nou, dat begon lekker swingend. Want
1: zeker.
0: Wij dachten, laten we eens een thema kiezen. Gewoon lekker over bewegen, over dansen.
1: Waar jij veel verstand van hebt.
0: Waar ik, je kijkt me echt zo aan, zo van not. Heel veel verstand.
1: Nee.
0: Maar wij zaten te denken, zouden er genoeg nummers te vinden zijn over een dans? Dus niet over dansen, maar over een specifieke dans. Hè. Tango, cha-cha-cha, noem maar op. En ja hoor, het is weer gelukt.
1: Ja.
0: Ik, as usual heb ik zo de lijsten zo voor me. En nou, het zijn weer 19 pareltjes. Dus laten we hopen dat we eraan toekomen om ze allemaal te draaien.
1: Zeker, want de laatste twee vind jij...
0: Wel mijn favorites.
1: Your favorites, ja.
0: Dus daar hoop ik zeker op. Dus titel inderdaad, Let's Dance. Hè, niet het nummer van David Bowie, maar er heeft natuurlijk wel iets met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Maar,
1: staat ons ook goed hè, op het plaatje. Waar dansen zijn. Dus daar moeten we toch wel iets mee gaan doen, denk ik.
0: Ja. Ik vind zo dat de gezichten... Hè, toen natuurlijk bijna anderhalf jaar geleden alweer begonnen. Toen was het een beetje cartoonachtig.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon echt jij en ik.
1: Ja.
0: Wij zijn het gewoon.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: En wij kunnen dansen.
0: Ja, AI zorgt ervoor dat zelfs ik kan dansen. Nou,
1: ja.
0: Dat is nu nog in het echie.
1: Ja, hè, precies. Ja. Goed. Nou, goedemorgen, lieve luisteraars. Wij zijn begonnen met Mambo nummer 5. We hebben hem wel eens gehad natuurlijk in de uitzending. Maar ja, qua dansstijl dacht ik, hij kan niet ontbreken.
0: Hij is zo lekker, hè?
1: Plus ben je ook blij natuurlijk dat je aan genoeg dansen kan komen. Van Lou Bega. Wat gebaseerd is op de Mambo nummer 5 van Perez Prado uit 1949.
0: Zo.
1: Jazeker. Ja, dat is een instrumentale versie. Nou, de mambo. Jij zegt al, ik heb totaal geen verstand van de dansen.
0: Nee.
1: Ken je de mambo?
0: Nee.
1: Dirty Dancing. Heb je die gezien?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment...
0: Maar nu gaan we Dirty Dancing gebruiken als referentiekader voor al die dansen.
1: Nou ja, dat realiseer ik me nu pas hoor. Er zit op een gegeven moment ook een scène in dat ze... Daar is het van alles te doen, hè? Van die opdracht. Ja, die blonde dus danseres, die gaat dan op een gegeven moment overdag is er zo'n workshop mambo dansen. Nou, dat is.
0: Is dat de mambo?
1: De mambo. Ja, Baby doet hem op een gegeven moment ook met dat ene ventje die ze niet echt mag, maar hij vindt haar wel heel leuk.
0: Maar wat is specifiek aan de mambo? Het ritme, de telling?
1: Ja, het is Cubaans ritme. Je doet het met z'n tweeën. Het is de voorganger van de salsa, dus een beetje. Op die tour.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk echt nog klassiek dansles gehad.
1: Ik heb zeker klassiek dansles gehad.
0: Dus we moeten het echt hebben van jou hoor, deze uitzending.
1: Ja, ik ben ook meerdere malen keer. Wat hebben ze als hoogst wat gehaald? Heb Zilverster of zo, denk ik.
0: Zo.
1: Dus,
0: sowieso. Indrukwekkend.
1: Indrukwekkend, ja. Hè? Ja, precies. Kom nog meer indrukwekkend aan van mij. Hoor. Blijf tuned. Dus nou, dat was de mambo.
0: De mambo.
1: En dan ben ik heel benieuwd wat jouw dans wordt, Ralf.
0: Nou, wat mijn dans wordt is de bossa nova.
1: Oh, maar die is ook leuk.
0: Ja, dat is heel indrukwekkend, hè, de bossa nova.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Maar dat weet je dus ook niet.
0: Nee.
1: Dat was op de dansschool, dat was helemaal geweldig. Want dan had je vrij dansen. En op zaterdag. En dan stond je met z'n allen in een cirkel. En daar deed je dan met een partner... Deed je die dans en dan ging je zo die cirkel rond.
0: Heb jij er ook Han ontmoet of niet?
1: Zeker.
0: Op dansles?
1: Zeker.
0: Wow.
1: Ja. Han was invallen van dansles. En,
0: het heeft zo moeten zijn.
1: Werd mijn danspartner. Ja, het moest zo zijn.
0: Het moest zo zijn.
1: Ja. Dus
0: zo, dat heb je mooie herinneringen.
1: Ik weet niet of je daar nog spijt van heeft. Het
0: zijn die kleine momenten geval. Die de rest van je leven bepalen.
1: Ja, echt hè? Ja, hij denkt, ik zal eens in gaan vallen. Nou, huppatee, zit er gelijk aan vast.
0: Geweldig verhaal.
1: Ja, toch hè?
0: Ja, nee, ja, bossa nova. Ja, en bossa nova. Er is natuurlijk maar één man die je dan moet draaien. En dat is natuurlijk de king. Elvis, 1963. Ja.
1: Jij verzint hem altijd wel, hè? Dat hij hier gedraaid kan worden.
0: Ja, dat is... kijk, je hebt natuurlijk, hij heeft natuurlijk tig films gemaakt.
1: Ja.
0: En één daarvan was Fun in Acapulco.
1: Okay.
0: 1963. De meeste van die films zijn het aanzien niet echt waard. Nou ja, goed. Ja. Een beetje van die Niemendalletjes en een snelle soundtrack eroverheen. Voor de fans. Maar dit was toch wel een behoorlijke hit.
1: En daar zit bossa nova in.
0: Op de soundtrack van Fun in Acapulco. We gaan dus nu luisteren naar bossa nova, baby.

0: Ja, ja toch wel?
1: Ik dacht, ze gaat redden
0: met die lachbui. Maar...
1: Ja, nee jongens. Ik lig hier weer helemaal onder tafel natuurlijk met onze Ralf. je bent de hele tijd bezig.
0: Dat is mijn rol hier.
1: Ja, inderdaad.
0: Je gaat lachen maken.
1: Ja.
0: Dat lukt aardig, hè?
1: Weer gelukt. Ja, ik zal even... Ja, als ik het nu ga vertellen, dan slaat het nergens op natuurlijk voor de luisteraars.
0: Prima,
1: maar je had bij mij al een paar keer dat je met een goed advies kwam.
0: Ja.
1: En
0: had toen, een ergernis kunnen zijn trouwens dit.
1: Dat zeker. Van Isa had het een ergernis kunnen zijn. Isa die zegt net, die heeft vanmorgen heel haar mooi gesteld. En die zegt net, die kijkt op de telefoon. Dat is toch niet normaal hoe ik weer pluis, zegt ze.
0: Ik neem Isa dan serieus.
1: Ja.
0: Dus ik ga er serieus op in.
1: Ik ook in eerste instantie.
0: Ja.
1: Ik zeg, valt wel mee, zei ik. Nou, en dan ga jij echt met zo'n hele droge kop ga je zeggen van...
0: Dat kind heeft behoefte aan advies.
1: Ja.
0: Dan ga je toch daar serieus op in.
1: Ja, maar jij zegt echt met heel droog bakkes zo van... Heb je het pas gewassen? En dat kwam gewoon... Het lijkt gewoon net of je een of andere pro-kapper bent. En zo kwam het over.
0: Nee, ben ik absoluut niet. Maar,
1: maar zo
0: als
1: dan leek het even
0: als ze die hulpvraag stelt, moet je er wel serieus op ingaan.
1: Ja, precies. Dus nou, een ergernis van Isa. Pluis. Pluis in net gewassen en gesteld.
0: Valt echt enorm mee.
1: Valt zeker mee. Ja. Daarom zei ik dat toch al. Ja. Ik zeg, nou, ik vind het reuze meevallen. En ik vind het mooi zitten verder.
0: Ja.
1: Jij zegt van wassen, want er moeten er spulletjes in volgens jou.
0: Ja, als je haar gewassen hebt, moeten er wel spulletjes in. Bij mij wel tenminste.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij er met droog haar uitziet. Ik heb je nog nooit gezien.
0: Dat wil je echt niet zien.
1: Nee.
0: Dat is ten eerste 5 tinten lichter. En het, dan gaat het echt alle kanten op. Allerlei kruinen en weet ik allemaal. Dus ik moet hem echt flink temmen.
1: Oké. Okay. En heb jij een flinke bos dan ook?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, ik wilde eigenlijk wel eens zien.
0: Ja?
1: Ik heb er ook
0: een foto maken als ik net uit bed kom.
1: Ja, wil je dat doen? Dat vind ik echt leuk. Hey, maar weet je dat ik... Isa, was jij bij? Weet je nog een keer dat wij onze neef Rob hebben gezien 's morgens? Ik denk dat hij hetzelfde haar als jou heeft.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb Rob nog nooit 's morgens gezien.
1: Nee. Nou,
0: maar dan heeft hij zo'n enorme kuif?
1: Dat gaat tegen afro aan.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou
1: Rob,
0: als je luistert, dan, je hebt vast wel een foto in de collectie.
1: Ja, die krijgen we niet, denk ik. Rob kennende. Goed. Nou, dit was even een uitstapje. We luisterden naar de Cha-Cha-Cha van Bruno Mars. Een heel recent nummer uit 2026. En dat is natuurlijk een hele vrolijke speelse dans. Ook uit Cuba.
0: Als jij het zegt.
1: Ja, die ontstond een beetje zo rond 1950. En het leuke is, de naam Cha-Cha-Cha is afgeleid van het geluid wat de voeten maken op de vloer tijdens de dans.
0: Beheers jij de Cha-Cha-Cha?
1: Die beheers ik ook.
0: Dus dat geluid, dat ken jij?
1: Dat ken ik.
0: Oké.
1: Ja, als ik dat zo doe. Want het is echt van 1, 2, Cha-Cha-Cha. 1, 2,
0: zit die ook in Dirty Dancing? Oh, die niet.
1: Nee, die niet. Dus, maar ik heb hem veel gedanst, jongen, op dansles. Vond hem leuk. Dus, dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is natuurlijk een dans die recreatief gedaan wordt, maar ook wedstrijddansen.
0: Ja, dat is klassieker, toch?
1: Dat is zeker.
0: Bij ballroom,
1: ja, maar dan bij de Latin American dansen, hè?
0: Is dat programma nog op televisie wat toen heel veel jaren heeft gedraaid met Dancing with the Stars?
1: Dat vond ik altijd zo leuk.
0: Met Ron Brandsteder in het begin?
1: Wat zeg je?
0: Ron Brandsteder in het begin. Met Sylvana Simons. Ja.
1: Ik krijg een berichtje van jouw lieve zus en mijn lieve nicht Janine binnen.
0: Nou.
1: Die zegt dat ik haar ooit Cha-Cha-Cha geleerd heb.
0: Oh.
1: Nou, hoe...
0: Jij zat natuurlijk op danslessen met Han. Dus
1: nou meid dat ik dat... Oh, en is dat gelukt, Janine? Want, en als het zo is, dan doen wij hem de 26e ook even samen.
0: Ja, dan komen ze allemaal voorbij.
1: Ja, dan gaan we even Cha-Cha-Cha. Ja, leuk.
0: Dan ben ik benieuwd of jij de volgende dans ook kent.
1: Ja.
0: De tango.
1: Jazeker.
0: Die beheerst jij ook?
1: Die beheers ik ook.
0: Ah joh, echt.
1: Ja, het wordt saai. Het wordt
0: die moeder
1: saai.
0: Van jou,
1: ja,
0: die kan ook alles, hè?
1: Multikwaliteit. Echt serieus.
0: Nou ja, dan, want ik zat de lijst te kijken en denk, een tango, die mag niet ontbreken. En wat zijn er veel tango's, hè?
1: Heel veel.
0: Natuurlijk gewoon ook muziek waarop je de tango kan dansen.
1: Ja.
0: Maar liedjes waar echt die over de tango gaan, zijn er heel veel. En de eerste die mij echt te binnen schoot, want die cd die heb ik al vele jaren in de collectie, is van Fleetwood Mac. Tango in the Night.
1: Mooi.
0: Fleetwood Mac, een band die natuurlijk uit heel veel leden bestaat, die ook allemaal zangpartijen voor hun rekening namen.
1: Ja.
0: Deze is volledig geproduceerd en gezongen door Lindsey Buckingham. Sowieso een geweldig album. Het album heet ook Tango in the Night. Maar wij gaan natuurlijk luisteren naar de titlesong. Tango in the Night, Fleetwood Mac.
2: Listen to

0: Ja, dat was Let's Twist Again van Chubby Checker. En dat was natuurlijk het vervolg, jij zei het al, Ralf, op The Twist. Die in de jaren 60 natuurlijk hartstikke beroemd was.
1: Echt, hè?
0: Jazeker. En deze dans, dat is wel grappig, want die is los van elkaar. Dat doe je niet samen.
1: Ja. Ja.
0: En dan wil ik eigenlijk wel uitproberen met jou. Ja. Moet jij even gaan staan?
1: Ik moet gaan staan. Moet ik de koptelefoon kan...
0: Jawel, je kan op één plek blijven staan. Ja. Want ze zeggen dat het moet dat je net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt en ondertussen een handdoek uitwringt.
2: Je voorvoeten zo?
0: Nee, net of je een sigarettenpeuk uit.
2: Oh, zo.
0: Ja, en een handdoek uitwringen.
1: Ik zie je denken, natuurtalent.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oh, maar ik heb nog nooit iemand zo degelijk een twist in te... Oh, Ralf. Oh, je hebt het echt niet in je. Je hebt veel kwaliteit, maar dansen is er niet één van.
1: Nee, maar dat had ik toch zelf ook al gezegd?
0: Ja, zeker.
1: Dat hoef je maar niet te leren.
0: Hé, hey, maar het klopt wel, hè?
1: Maar dat wordt toch bij mij rijkelijk gecompenseerd door andere talenten?
0: Ja, nou, maar dat is zeker. Okay. Al zat ik hier niet natuurlijk. Okay. Maar hey, zag je dat het wel waar was?
1: Ja, maar luister even. Twisten op een vloerbedekking gaat ook niet werken.
0: Nee, daar lag het ook aan.
1: Nee, okay. En zijn dit twistschoenen? Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Als ik maar dansschoenen, want ik heb ook dansschoenen. Hè? Als jij mij, ja, dan...
0: Nou, dan gaan we hem nog een keer proberen. Maar mensen thuis, het is echt zo. Hoor. Ik heb het net maar half geprobeerd. Dus je doet net of je met je voet een sigarettenpeuk uittrapt.
1: Ik zal je zeggen, Katie...
0: En dan een handdoek uitwringen.
1: Ik ben veel te veel een denker om een goede danser te kunnen zijn. Bij mij gaat alles beredeneerd. En dat gaat niet met de dansen. Dat moet je in je hebben.
0: Doe nou eens gewoon lekker je gevoel.
1: Ik ken mijn tekorten.
0: Ga nou eens gewoon op je gevoel af.
1: Ja.
0: Hartstikke lekker.
1: Nou, dat doe ik soms ook wel.
0: Ja. Nou, ik vond hem leuk.
1: Ja, ik vond hem ook hartstikke leuk.
0: Heb jij nog een leuke?
1: Nu heb ik hem geleerd. De twist.
0: De twist.
1: Nou. Heb ik een leuke?
0: Weet ik, ja?
1: Een leuk nummer?
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Ja? Want jij had net Cha-Cha-Cha van Bruno Mars.
0: Ja?
1: Maar dat was natuurlijk niet de eerste die een liedje van Cha-Cha-Cha had.
0: Nee, zeker niet.
1: Want in 1981, oftewel 45 jaar eerder al, had onze eigen Raymond van het Groene Woud er ook een heel leuk liedje van. Cha-Cha-Cha.

0: Ja. Zo, de ergernis.
1: Nou, die lekkere cha-cha-cha.
0: Ja, leuk is die, hè?
1: Ja, die is
0: nou,
1: echt...
0: leuk nummer.
1: Ja, is leuker dan die van Bruno Mars, vind ik zelf. Terwijl dat wij naar dat nummer aan het luisteren waren, zei Isa, ik ga toch even die twist proberen met de sigarettenpeuk en de handdoek. Hé, hey, Is. En voilà, hè?
0: Nee, zo.
1: Die deed hem echt.
0: Kun je erbij schrijven, hè? Twist.
1: Ja.
2: Soepel.
1: Het was eventjes door de vloerbedekking ook, dat je zei, maar verder heb je het gewoon in je. Dus ik zou zeggen...
0: Het is niet echt een dansvloer, hè, dat die ligt.
1: Nee, precies. Nee. Nee. Frederike, die maakte er wel een
0: dansvloer. Ja, en de tegels liggen nog los ook. Dus ja. het is behelpen.
1: Die maakte wel een mooie sliding.
0: Dat was
1: zo
0: ook een mooie dance move.
1: Ja.
0: Dat was de slide, was dat.
1: Dance move. Oh jongens, Ralf, ik moet me even herpakken. Het gaat helemaal fout.
0: Isa moet Katie heel even op adem laten komen. Misschien moeten wij hem even oppakken, want dan kan ze even tot rust komen weer. Zo.
1: Begin jij met de ergernis?
0: Ik begin met de ergernis. Ja, ik besef me dat hij een klein beetje makkelijk is. Want we hebben het natuurlijk al veel over het WK voetbal gehad. En eerlijk gezegd, ik zal blij zijn als het zondag is dat het afgelopen is.
1: Ja.
0: Want na 26 weken WK voetbal heb ik het nu al gehad.
1: Is het klaar?
0: Gisteravond.
1: Ja.
0: Argentinië tegen Engeland.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik weet, het is wel een beetje persoonlijke voorkeur. Maar... Ja, ik had het echt al zo gehad met Argentinië.
1: Ja.
0: In dat toernooi met... Ja, zoals Argentijnen daar een beetje het alleenrecht op lijken te hebben. Hè? Dat provoceren, dat zuigen, dat beetje dat pesterig gedrag. Een beetje die onzin er allemaal bij. Wel heel slim natuurlijk. Want je leg de tegenstander het spel op wat jij graag wil.
1: Ja.
0: Maar gisteravond dus ook weer. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Denk, nou, Engeland, Argentinië. Is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Toen dat alles wat
1: sowieso
0: er gebeurd is.
1: Die halve finale.
0: Ja, en ook gisteren dus weer een vlag over de Falkland-eilanden. Mm-hmm. Ik denk, jongen, FIFA. Ja. Als je nou echt je principes in zijn mogen houdt, grijp dan eens in.
1: Ja.
0: Maar nee hoor.
1: Nee, dat gebeurt.
0: Nou, goed. Dus mijn sympathie lag wel bij Engeland. Ja, en dan ga je natuurlijk ook aan alles wat Argentijns is op het veld, ga je dan irriteren. En het was natuurlijk gisteren weer niet anders. Hè.
1: Ja, erg.
0: Dan hoop je zo dat de Engelse spelers niet zich daarin mee laten slepen. Want je verliest het altijd.
1: Ja.
0: Nederland heeft ook wel eens geprobeerd en je verliest het altijd. Want ze worden alleen maar beter als je daarin meegaat.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dan loop je er tegen een kaart aan. Dus ik zat me gewoon echt weer te erger op de bank gisteravond. Ja. Hè? Dan hoop ik zo alsjeblieft trek die 1-0 over de streep.
1: Nou,
0: weer die 1-1. En toen wist u iedereen al. Nou, die 1-1 valt, Engeland is klaar. Moet ik wel eerlijk zeggen dat na die 1-0 van Engeland Argentinië ook echt wel goed speelde.
1: Natuurlijk.
0: Dat je bijna denkt van waarom doe je dit niet altijd zo? Waarom eerst al die onzin?
1: Ja.
0: En die maniertjes in die eerste helft. Maar ook hoe zo'n doelpunt dan weer gevierd wordt en... Ja, je mag blij zijn, maar die idiote zelfverheerlijking.
1: Ja, en ook dat Messi, man. Het lijkt wel dat hij de enige speler op het veld is. Zo wordt er over hem gesproken.
0: Ja, maar ook de commentator.
1: Zijn elftal, zijn dit, zijn dat.
0: De commentator ook.
1: Ja.
0: Al neemt hij een bal gewoon aan. Het is allemaal van een fabelachtig niveau.
1: Ja.
0: En
1: op sociaal gebied vind ik het echt een sympathiek mannetje.
0: Ik heb er weinig feelingen mee, moet ik zeggen.
1: Duidelijk voor Engeland, al moet ik wel zeggen, vooral de tweede helft. Ja, hebben ze dan toch wel echt terecht gewonnen.
0: Zeker.
1: Want
0: zeker.
1: Ze waren de betere natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ik had het ook liever heel anders gezien.
0: Ja, wel heel jammer dat, om toch even technisch te worden, dat Engeland natuurlijk wel zo defensief wisselde. Want dat vond ik echt te veel ontzag. Echt jammer. Maar dus toch weer Spanje-Argentinië.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan gaan we het zien zondag. Maar ik kijk ernaar uit. Dan is daarna weer klaar.
1: Zeker. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Maar ik ben wel voor Spanje.
0: Ja, maar dat zeg
1: dat
0: ik
1: niet.
0: Dat is het klaar. Maar dat is helemaal niet waar. Want dan gaan we daarna weer naadloos over in de voorrondes van alle Europese toernooien.
1: Ja, tuurlijk. We hebben even een zomerstopje. Dus
0: ik mag heel veel ergernis over dat voetballen. Ja. Het wordt helemaal kapot gemaakt.
1: Ja.
0: Door de hoeveelheid, door het geld wat erin, door die idioterie.
1: Ja.
0: Van die zelfverheerlijking wat ik net zei. Nou, ik weet het niet. Het gaat er een beetje van af.
1: Ja.
0: Ik vind dus de sympathie... Nou, goed, dat dus.
1: Ja, dus nou, flinke ergernis, Ralf.
0: Ja, nou, eventjes weer, weer uitgooien.
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, die van mij is wat luchtiger, denk ik. Maar desalniettemin heel frustrerend. Ik heb mega veel vliegen in huis.
0: Ah, ja.
1: En hier in de studio hebben we nooit vliegen. Er zit er nou ook eentje. Hij zit boven je.
0: Waar zit hij? Zit
1: hij
0: bij mij?
1: Ja, boven jou op de muur. Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. Het lijkt wel dat je weet dat we het over hem hebben. Ik vind het zo mega irritant. En ik weet niet wat het is. Ze zitten altijd op je. Ze steken.
0: Ja, ze komen denk ik op je lichaam af. Zweet of zo. Of geen idee. Ze zullen wel iets...
1: Met andere woorden, ik stink.
0: Nee, maar ze drinken denk ik ook. Of ze eten iets van je huid.
1: Ja, weet ik veel. Maar ze prikken ook. Heb je daar niet anders op je komen zitten?
0: Jawel, maar niet als ze prikken.
1: Nee? Nee. Oh ja, ik voel hem...
0: Slecht alleen maar muggen.
1: Ja. Ja, daar hebben we het net over gehad. Hè? Daar heb jij een hekel aan.
0: Ja,
1: spulletjes zet jij buiten.
0: Verschrikkelijk. En dan
1: muggen, jij zegt van, dan ga ik achteraan, dat is hij of ik.
0: Ja, nee, muggen, dat is echt een battle. Ja, en maar, dat rust ik niet voordat hij omgelegd is.
1: Maar dat vind ik ook, hoor. Er zitten er ook best veel. En ik weet het, hè, want we hebben natuurlijk de ergernis. En hopelijk komt Tante Wil nog even om de hoek met wat tips. En ik weet waar het aan ligt, want ik heb wel zo'n vliegengordijn. Ja, maar aan de voorkant gaat s'avonds het raam open om het lekker tegen elkaar te laten luchten. En ik heb al een paar keer gezegd, we moeten er echt even een horretje voor
0: dat regelen. Hebben wij wel. Ideaal. Ja. Ik kan het je aanraden. Ja. Echt, doe het. Het scheelt een hoop ergernis dus.
1: Nou, ergernis. Dus, dus die ga ik even fixen.
0: Maar dan nog, Katie, je kan het nooit helemaal buiten houden.
1: Dat
0: want
1: er
0: gaat af en toe zijn voordeur open of een brievenbus. Ze komen overal komen ze langs.
1: Ja.
0: Fruit vliegen. Ook voor die
1: die heb jij, hè?
0: Ja. Ja. We hebben natuurlijk de fruitschaal staan. En we hebben ook zo'n bakje voor het groenafval. Want ik wil niet met elke appelschil naar buiten lopen.
1: Dus dat verzamelen we dan. Zo'n bakje is funest.
0: Dat is funest. En natuurlijk als het warm wordt, dan zetten we het bakje als 's morgens ook buiten.
1: Ja.
0: Want als je het binnen laat staan, nou...
1: Nee, dat is echt, nee, precies.
0: Maar ik herken het helemaal.
1: Hoop ongedierte, laten we heel eerlijk wezen.
0: Dus spreek hem even toe, die hier boven mij zit.
1: Ja, nou, Fly, zolang dat hij daar zit, vind ik het allemaal prima. Maar,
0: dat is onze studio vliegen.
1: Dat is ons
0: huisdier.
1: Ons huisdier.
0: Ons huisdier.
1: Hoe gaan we hem noemen?
0: Rozo?
1: Gozo Fly. Nou goed, we zijn weer lekker uitgemopperd. Ik vind toch altijd dat het lekker even oplucht.
0: Ja.
1: Tips zijn welkom natuurlijk.
0: Ja,
1: en,
0: dat ook.
1: Hoeveel spelers van Argentinië zouden eigenlijk een SUV rijden, Ralf?
0: Heel veel, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Ik pak hem gewoon even weer op. Ik zit wel eens op YouTube te kijken. Nee, even serieus. Ja. Ik zit wel eens op YouTube te kijken. En dan heb je gewoon een... middelmatige voetballer, hè?
1: Ja.
0: Heb ik het niet over een Messi, een Ronaldo die 100 miljoen per jaar binnentikt.
1: Over wie wel?
0: Nou, dit ging dan over. Nou, oké, Donjal Malen.
1: Ja.
0: Dat vind ik.
1: Ja.
0: Nou, vind ik. Ja, oké, is een topper.
1: Ja.
0: En dan mag je kijken naar de autocollectie van Donjal Malen. Hè? Dat is niet normaal, hè?
1: Oh echt? Hoezo? Ja, wat heeft hij allemaal dan?
0: Nou, dat is, ten eerste, het wordt ook allemaal geshowt.
1: Ja.
0: Nou, dat moet je ook maar willen.
1: Over wat voor auto's praten we dan?
0: Echt gewoon hele luxe auto's. En niet één, en niet twee, en niet vijf. Maar dus om aan te geven, wat daar binnenkomt, dat is niet normaal.
1: Nee joh.
0: En het mag tegenwoordig natuurlijk allemaal geshowt worden. En prima verder allemaal.
1: Ja, ja.
0: Maar dan...
1: Zat er een SUV tussen?
0: Nee, maar die rijden ze privé vaak, hè? Zo'n dikke, weet ik veel, BMW, Porsche Cayenne, waar jij het altijd over hebt.
1: Ja, mooi joh.
0: En dan, verschrikkelijk.
1: Ja, Isa, zat ook op zoek gaan naar een lekkere profvoetballer.
0: Ja.
1: Een dikke SUV onder zijn reet.
0: Nee, echt. Oh, het is nee. Ja.
1: Maar
0: nee.
1: Goed, waar waren we, jongens?
0: Maar die grijze Batavus maar. Goed. Waar waren we? We waren bij jou. Hey, rock'n'roll.
1: Oh, daar gaan we naar natuurlijk.
0: Oh, eindelijk. Rock'n'roll.
1: De all-time rock'n'roll. Daar zijn we toch? Ja, van Bob Seger.
0: Bob Seger.
1: Ja, 1978. En dat was eigenlijk om een ode te brengen aan de daadwerkelijke rock'n'roll van de jaren 50. En rock'n'roll... Ja, nou, ik heb tegen jou straks gezegd van... Hé, je gaat er meer over me te weten komen. Dit heb ik dus ook samen met Han gedaan.
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll.
0: Oh, echt door de benen.
1: Kan je nou niet meer voorstellen. Want nou denk je van, nou ja, hè, één sprong en Han die komt nooit meer overeind. Maar ik echt serieus. Het was echt hartstikke leuk. En we waren, al zeg ik het zelf...
0: En goed, hè?
1: We waren best goed.
0: Zilveren ster hoor ik net. Ja.
1: Nee, maar dat was ballroom.
0: En
1: Latin America, dat was gewoon dansles.
0: Ik heb geen verstand van de Mac, joh.
1: En toen zijn we, hebben we dat allemaal gedaan. En bij Minibo waren we al getrouwd, als ik het goed zeg. En ja, waren we al getrouwd. En daar hebben we een cursusje rock'n'roll gedaan.
0: Leuk, hè?
1: Ja, echt heel grappig. Ja.
0: Even
1: ja.
0: wat anders. Bestaat er nog een dansschool in Oostschout eigenlijk?
1: Volgens mij niet.
0: Want ja, inderdaad, niet en Minibo, dat waren de
1: niet
0: twee.
1: Niet van de, je hebt wel voor kinderen en zo natuurlijk. Met,
0: maar niet meer waar je ballroom, traditionele dansschool.
1: Ik zou het in ieder geval niet weten.
0: Ja, ik is ook niet.
1: Nee.
0: Ik vraag het. Maar.
1: Mocht het wel zo zijn, dan horen we het graag. Maar jongelui die leren ook helemaal niet meer dansen of zo. Hè? Waarom heb jij trouwens niet op dansles gezeten?
0: Ja, omdat ik het idee had dat ik er geen gevoel voor had.
1: Ja,
0: en ik
1: dat
0: vind
1: klopt.
0: Het ook niet leuk.
1: Nee. Nee, dat klopt
0: dan moet je, dat zijn twee goede redenen om het niet te doen.
1: Om het niet te doen. Nee.
0: Ja.
1: Ben ik het helemaal met je eens.
0: Dus ik moet wel zeggen natuurlijk. Wij hebben, zeker in het verleden hadden wij veel familiefeestjes natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En dan werd er nog wel eens een dansje gewaagd. En dan, ja, dan is het natuurlijk wel, dan denk je wel eens van, ja, jammer.
1: Ja, gewoon zo'n foxrotjes of quickstepje zou het dan wel lekker zijn. Hè, als je daar
0: nee, maar het kost mij gewoon te veel moeite om het te leren, joh. Dus ik heb er geen aanleg voor.
1: Nee, maar gewoon lekker gedachtes uit en gaan.
0: Ja, dat is makkelijk gezegd, hè?
1: Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Misschien kan je het proberen op het volgende nummer. All Time Rock'n'Roll.

0: De Lindy Hop, die hadden we nog niet gehad. Deze was van Alexander Rybak.
1: Ja.
0: Die we natuurlijk allemaal nog kennen van het Eurovisie Songfestival. 2 keer aan meegedaan, 1 keer gewonnen. Noorse violist van Wit-Russische afkomst. Deze was, als ik het goed heb gezien, uit 2026. Dus een heel recent nummertje.
1: Heel recent, ja.
0: Ja, altijd natuurlijk met de viool er altijd even in. Dit was daar geen uitzondering op. Dus de Lindy Hop, ik denk, hey.
1: Ja, maar je zegt net van, die heb ik wel eens een keer gedaan.
0: Ja, ik heb natuurlijk met Frederik een blauwe maandag net voor corona en daarom stopte het. Toen we nog in Utrecht woonden, hebben we een dansles sessie gedaan met een aantal stellen daar uit de buurt. En de Lindy Hop, voor zover ik dat dus nog weet en onthouden heb, dat was dus waar we toen mee aan de slag gingen.
1: Okay.
0: De Lindy Hop, jij hebt het net erbij gepakt, is een beetje een langzame rock'n'roll.
1: Ja.
0: Behoorlijk langzame rock'n'roll.
1: Hoeveel lessen heb je daarin gehad?
0: Oh, dat was 1 keer in de week. Ik denk uiteindelijk misschien 3-4 maanden geduurd.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Dus jij kent hem vlekkeloos?
0: Nee, ik ken hem helemaal niet vlekkeloos. Voor mijn gevoel. En toen was corona, dus toen moesten we stoppen.
1: Ja,
0: en toen is het eigenlijk nooit meer opgestart. Dus was
1: typisch,
0: jammer.
1: Ja, dan ga je dansen en dan vind je er niks aan. Dan ga je toch lekker...
0: Het was natuurlijk wel leuk. Met Frederike samen en dan met een hoop andere stellen.
1: Ja, ging meer om de gezelligheid.
0: Die er ook beginnetjes
1: toch?
0: Waren zoals wij. En is er leuk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wij gaan door met The Jive. Die hebben we nog niet gehad.
0: Nou, dan weet ik wel welke er komt.
1: Serieus?
0: Ja, Jive.
1: Hey, ja.
0: De Jive talking.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Van onze Bee Gees zitten regelmatig bij ons in de uitzending.
0: Ja.
1: En dat is zeer terecht, vind ik zelf. Voor de Bee Gees, het nummer, was natuurlijk wel een beetje de voorloper van Staying Alive en Night Fever. Hè? Dat het wel een beetje die richting uitging. Over de Jive zelf. Nou, die hoort natuurlijk ook bij die Latin American dansen. Daar is het de snelste van alle vijf. Hele snelle pasjes, draaien, toestanden. En wordt vaak ook gedanst op rock'n'roll muziek. Dus ja, we moeten ook verder.
0: Deze staat niet op de CD Night Fever. Soundtrack. Of die was daarvoor al?
1: Ja, het is eigenlijk door dit nummer ook dat ze meer een andere kant op gingen.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Verder kan ik er weinig over vertellen.
0: Dans je hem zelf ook?
1: Nou ja, toen wel. Hè, want er zat dus inderdaad... ik weet niet meer wat het was. Je had 3 ballroom dansen en 3 Latin American dansen. Jive, en nog één. Roomba was het.
0: Oh, Roomba.
1: Ja, en dan had je de Engelse wals. De quickstep.
0: De Weense wals.
1: Nog iets. Ga ik over nadenken. Nou gaan we lekker luisteren naar Jive Talking.

0: dit is, ja... We zeiden net, het heeft weinig te maken met de dans, de jive. Maar ja, vorige week zeiden we volgens mij ook al tegen elkaar. Die mannen, die Bee Gees, hebben gewoon een avondje... Zijn ze naar de kroeg gegaan, volgens mij. En die hebben gewoon tegen elkaar gezegd van... Wij gaan erbij. Het voortaan, pilsje erbij. Ja. Wij gaan het voortaan eens helemaal anders doen.
1: Ja.
0: Want deze sound, ja, dat was zo vernieuwend. En ja, dat was het. Zoals we ze later hebben leren kennen natuurlijk. Ja. Met die meerstemmigheid en... Ja, geweldig. Ik vind het een lekker nummer. Wel jammer dat ze kort is. Echt een kort nummer.
1: Ja, het is wel een kort nummer. Ja, inderdaad. Maar het... Inderdaad, met de Bee Gees, dan denk ik ook van... Hoe krijg je het verzonnen, hè?
0: Om zo die sound te doen?
1: Ja, nee, nou, dat zeg jij dan. Van, hè, dan zitten ze een avondje bij elkaar. Maar ik denk echt dat het zo gaat. En hoe kom je dan in één keer bij die verschillende toonhoogtes? En ja, als jij dan toons pakt, dan pak ik die. En ik vind het echt...
0: Ja. Ze hebben natuurlijk alle drie verschillende stemmen. En dan ga je denk ik gewoon proberen wat het mooiste blendt.
1: Ja.
0: En dan Barry is volgens mij de hoge stem altijd, hè? Die je hoort.
1: Barry. Ja.
0: Op een gegeven moment kom je daar dan achter van dit. En misschien mensen om je heen die zeggen van nou, dit is het. Dit is de sound. Dit is vernieuwend. Ja. Dit gaat verkopen.
1: Ja.
0: Dat wil je natuurlijk uiteindelijk.
1: Ja. Ja, het is echt bizar alles wat die gasten doen.
0: Ja.
1: En het jive, het is natuurlijk geen... qua muziek was het natuurlijk geen jive.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk de naam die erin zit. En dat is...
0: De jive talking. Zo, jive. Ik zeg check. Die hebben we ook weer gehad.
1: Die hebben we ook gehad.
0: En zo gaan we het lijstje gewoon verder af. Ja, de volgende... De volgende is ook weer een tango.
1: Ja.
0: Want ik ging
1: op zoek op tango.
0: Nou, tango. Ik ben geen fan van dansen, maar de tango, dat zie je vaak in films, hè.
1: Ja.
0: Is mooi, hè.
1: Ja.
0: Is mooi, zo klassiek.
1: Ja.
0: En dan een beetje van die stijve, houterige bewegingen.
1: Ja.
0: Ik vind dat mooi.
1: Wat dat betreft
0: mooi.
1: Was die wel bij jou.
0: Oh, we krijgen al een seintje van Isa. We moeten heel snel weer een nieuw nummertje gooien. Tango de Amor van onze eigen Rita Hovink.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, in de 20 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Ja.
1: En is er nog iets leuks te doen in deze vakantieperiode?
0: Nou, het was elke week wordt het weer een uitdaging. Het is natuurlijk nu vooral met
2: ja,
0: de
2: we niks geregeld natuurlijk, niks georganiseerd in de vakanties.
1: Nou, misschien toch nog. Isa, wat heb je voor ons?
0: Het Speelgoedmuseum in Oosterhout staat deze zomervakantie in het teken van Mad Playlab. In deze interactieve tentoonstelling draait het niet alleen om kijken, maar vooral om zelf meedoen. Bezoekers kunnen experimenteren, bouwen, puzzelen en creatief aan de slag met allerlei interactieve onderdelen. Zo kun je oud speelgoed een nieuw leven geven, zelf kunstwerken maken, spelen met bijzondere installaties en ontdekken hoe creativiteit, spel en duurzaamheid samenkomen. De tentoonstelling is er tot en met 30 augustus te bezoeken. En ja, leuk voor jong en oud.
2: Nou, sowieso leuk. Ja. En een leuke locatie, hè? Speelgoedmuseum.
1: Ja.
0: Ja. Ben je deze zomer nog op zoek naar een leuk cultureel oudje? Breng dan eens een bezoek aan het Scherven-erf in Oosterhout. Hier komen kunst, geschiedenis en cultuur samen. Wandelen over het terrein van de Schelleboom. Ontdek het verhaal van de Oosterhoutse pottenbakkers. En volg de audiotour De Reis van de Pot. Ja, toen ik dat zag staan,
1: moet leuk zijn.
0: Toen moest ik ook wel lachen. Ja, dus
2: de reis van de pot.
0: Ja.
1: Hebben jullie ervaring bij de Schelleboom, dat kleine theatertje?
2: Nee.
1: Maar ik vind dat wel heel charmant. Ik wil er heel graag nog een keer naartoe.
2: Ja.
0: Daarnaast kun je interactieve Vermeer-ervaring Hand van de Meester beleven, waarbij je de kunst van Johannes Vermeer op een verrassende manier ontdekt. Het Scherven-erf is, het is een hele mond vol, is tot met 11 september te bezoeken. En dat is woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
2: Nou, leuk. Nou, wel een kans, Ralf, om toch eventjes naar de Schelleboom te gaan.
1: Ja.
2: Ik heb ook nog nooit inderdaad een optreden gezien. Dat schijnt wel heel mooi te zijn.
1: Wel van plan, ja.
0: Weten jullie als ik zeg het Hartstikke Ideeplein, wat het dan is?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dat is toch op de markt?
0: Ja. Nou ja, ik wist dat dus niet. Dat
1: staat zo'n carnavalsbeeldje. Staat dat. Vlak bij de fietsenkelder.
0: Ja. Is jij daar, man?
2: Ja. Nee, ik wist ook niet dat het Hartstikke Ideeplein was. Nee.
0: Want, ik had nog aan Chatty gevraagd van of had ik het. Nou, ik weet in ieder geval dat ik dacht van oké, daar heb ik nooit van gehoord.
2: Ja, ik had
1: aan Chatty gevraagd.
2: Ja, even aan Chatty. Ja.
0: Even aan Chatty.
2: Ik had ook als echte Oosterhouter, maar ik wist niet dat dat.
1: Ja, het is een klein stukje van de markt. Ja. De Hartstikke Ideeplein. Dus carnaval.
2: Carnaval, hè, inderdaad. Ja.
0: Ja. De komende weken zorgen verschillende bands iedere zondag voor live muziek in de binnenstad. De aftrap is met de Oosterhoutse band Selective, die een mix speelt van bekende pop, rock en feesthits waarbij meezingen en dansen bijna vanzelf gaat. Ja, dan kan je dus gewoon zelf een terrasje pakken en
2: lekker
0: op de
2: bank
0: gaan zitten en
2: lekker
0: live muziek.
1: Ja, en See You Sunday.
2: Ik zit net te denken, waarom ben ik niet gevraagd?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dus iedere zondag om 3:00. En het is gratis, dus.
2: Nou, bekijk het dan.
1: Niet gevraagd, wie is jullie manager ook? Wie boekt, wie regelt dat?
2: Die hebben we niet. Misschien moeten we dat eens.
1: Je moet een beetje promotie.
2: Precies. Ralf, ik zie een taak voor
1: jou. Hier hadden jullie moeten staan.
2: Ja, nou, absoluut. Ja. Goed.
1: Isa, al met al, toch in deze vakantieperiode?
2: Je hebt mindere gehad, vind ik. Toch leuke tips, ondanks de vakantie.
1: Ja.
2: Toch? Ja, we gaan verder en ik weet bij God niet waar we zijn, want ik zit al...
1: Met Engelbert.
2: Hoe lang zit ik al? Al zeker een half uur zit ik helemaal in de ban.
1: Ja, dat moet wel even vermeld worden. Want net was het nog een grote ergernis die vlieg. Maar wat blijkt nou? Katie heeft op haar bureau een beetje ingedroogd plekje van iets zoets waarschijnlijk.
2: Ja, daar heeft gisteren denk ik iemand zitten viesrekken hier.
1: En die vlieg is daar dus geland. Ik weet niet of die nog helemaal zich vrij kan bewegen. Dat hij vastgeplakt is nu met zijn pootjes.
2: Oh nee, kijk,
1: hij gaat. En Katie is nu helemaal van...
2: Ik ben helemaal verliefd op mijn vlieg.
1: Van dat het irritant was. Nou, helemaal idolaat.
2: Ja, ik heb er foto's van gemaakt. Ik heb ingezoomd. En ik dacht van...
1: Ja.
2: Ik zie elke keer een zwart dingetje.
1: Dus je item bijna. Dus,
2: ja, ik zit hem bijna.
1: Dikke maatjes
2: echt
1: nu.
2: Heel leuk.
1: En neem hem mee naar huis zo dadelijk.
2: Ja, precies. Maar ik vind het wel grappig. Want ik had ingezoomd. En zij zit echt naar iets te kijken van waar gaat het over. Nou luister, ik dacht, wat zie ik nou elke keer zo eruit komen? Maar hij schijnt dus een zuigsnuitje.
1: Ja, dat is het snuitje waarmee hij jou op je arm
2: prikt.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dan vind ik hem heel irritant. Maar hij mag nu eventjes de etensresten hier op tafel.
1: Het is wel een mooi exemplaar hoor, die je daar hebt.
2: Ach, kletsert. Nee, maar het is toch lief hoe hij zijn best zit te doen met dat vlekje.
1: Ja, en dat is ook helemaal rustig nu. Hij had gewoon trek. Ja. Dat was het, daarom irriteerde hij zo.
2: Ja, precies. Ja, of is het inderdaad vastgeplakt, dat kan ook nog. Maar
1: goed.
2: Hij mag nog even eten voordat jij hem omlegt.
1: Nou,
2: je wilde dat net al doen, zei je.
1: Maar toen werd ik meteen tegengehouden door jou. Ja. Ik denk, even kijken hoe ze reageert.
2: Ja,
1: en ik
2: zielig.
1: Oeh, had ik
2: nee,
1: ruzie met je gehad.
2: Hij mag zeker blijven leven.
1: Katie,
2: ja,
1: kunnen we weer terug naar de lijst?
2: Dat kunnen wij zeker. En volgens mij zijn we bij The Last Waltz, toch?
1: Absoluut.
2: Van Engelbert Humperdinck.
1: Dat is hem.
2: Ja, zeker. Ja, die had daar natuurlijk een gigantische hit mee, hè?
1: Ja.
2: Ja. En ja, ook nog met de andere nummer, maar...
1: Release Me, denk ik.
2: Ja, Release Me. Ja, precies. Die was nog groter, denk ik. Maar ook van dit nummer zijn natuurlijk ja, toch wel meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. De wals, dat is natuurlijk wel een van de bekendste en oudste dansstijlen.
1: Dat is een driekwartsmaat, dat weet ik dan wel.
2: Dat weet je dan weer wel.
1: Ja.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Ja.
2: La, la, la, la,
1: da, da. Ja. Oh, ik dacht dat je weet het, André Rieu ging inzetten.
2: Deed er niet
1: die hadden we ook kunnen doen, toch? De Second Waltz heet dat nummer toch?
2: Is dat de Second?
1: Van Johan Strauss?
2: Dat weet ik niet.
1: Nou,
2: maakt niet uit. Die heeft van meer walsen.
1: Dat terzijde.
2: Deze dans werd natuurlijk eind 18e eeuw ontzettend bekend in Oostenrijk en in Zuid-Duitsland. En werd ook vooral gedansen in de balzalen van Wenen.
1: Ja. En nog steeds, denk ik, met die weet ja, je ook, tuurlijk. Die debutanten.
2: Ja, ja. En je hebt twee verschillende soorten walsen. Je hebt de Engelse wals en je hebt de Weense wals. En de Weense wals, die is natuurlijk heel druk en die een beetje constant. Nou ja, wat we zijn, dat 1, 2, 3, hup, dat draaien. En de Engelse wals, die is heel rustig en ook heel sierlijk. En dat ook weer een ballroomdans, maar dat had ik al gezegd, denk ik. Hè?
1: Ja.
2: Dus The Last Waltz van Engelbert Humperdinck.

0: Ja, ik weet het. We hebben hem al een keer in de uitzending gehad. Maar omdat hij zo lekker is natuurlijk. Hè, de zomerhit van 1989, de Lambada.
1: Lambada.
0: En een echte dans.
1: Ja.
0: Dus ik vond dat hij zijn plekje meer dan verdiende in deze lijst. Van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma.
1: Ja.
0: En ik vind hem altijd weer fijn als ik hem hoor.
1: Ja, ja, en dit is inderdaad een dans. Want we hadden het net ook over, dat zei je, de Macarena.
0: Ja.
1: En dat is dan natuurlijk meer een dansje op een liedje gemaakt. Ja. Dus er is een leuke beweging bij.
0: Maar ik denk dat je in die tijd, want jij zei van, nou, toen jullie trouwden was dit hot. Kon je ook echt misschien wel leren. De Lambada, workshops, de Lambada.
1: Ja, geen idee. Ik weet wel dat wij toen, er waren mensen die toen, die toen bij ons kwamen. Daar weet ik nog wel dat we er een paar pasjes van geleerd hebben. Hoe, dat weet ik verder ook niet wat vandaan kwam. Maar daar kan ik me inderdaad nog heel goed herinneren. En wat ik me ook heel goed kan herinneren, de Hucklebuck.
0: Ja,
1: want
0: dat is zo'n klassiekertje, op de familiefeest. Klassiekertje, op de familiefeest.
1: Toch, ja, precies. Daar is natuurlijk

0: maar wel ja, een beetje line dance-achtig. Ja, want je staat wel in rijtjes.
1: Een beetje line dance-achtig, ja.
0: Ja, en het is wel grappig als je dat allemaal... Want je rouleert ook, je draait zeg maar tijdens de pasjes. Dus dan is het wel grappig dat je dat ook allemaal hetzelfde doet. Ziet er gewoon wat leuker uit.
1: En is dit origineel van Chubby Checker? Of is het ook weer veel ouder dan we denken? Of, ja?
0: Dat weet ik niet. Oh, nou. Ik weet eigenlijk begot niet van wie het origineel is. Nee. Hoe kijk ik in mijn gezin om daar nog achteraan te gaan? Dus ik ga je niet beloven van de zoeken we op.
1: Dat doen we helemaal niet.
0: Nee, we gaan gewoon luisteren naar deze lekkere versie. Okay. De Hucklebuck.

0: 1955 van de grote Dean Martin. Mambo Italiano. Dus ja, gewoon nog een keer een mambo. Ja. Want het begon natuurlijk al met Lou Bega, de uitzending. Maar ik dacht, Dean Martin, jawel.
1: Die kan er wel tussen, dat, toch?
0: Die mag nog wel, mag wel bij.
1: Ja. Ja, precies. Ik denk dat het ergens tijd voor is.
2: Het is tijd voor de Grabbelplaat.
0: De Grabbelplaat.
1: Dat dacht ik al. Ik zag Isa achter
0: me
1: langs.
0: Mee.
1: Ja, jij ja, leuk. Ja, ik vind het ook altijd heel erg leuk. Isa durft bijna geen singeltje meer te pakken. Want die denkt, ik is het weer iets wat niet in ons straatje past.
0: Nou, wat ik ook wel leuk vind, hoor.
1: Ah, tuurlijk. Toch? En dan draai je hem gewoon eerder weg, toch? Als het echt niet om aan te horen is.
0: Dus ik zit weer... Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor. Isa ben jij er klaar voor?
0: Plaatsspeler klaar?
1: Ik wil het zeggen, de plaatsspeler klaar?
3: Ja.
0: Oké.
1: Nou, dan gooit hem er maar eens in.

0: Nou ja, het nummer is natuurlijk All Shook Up. Wat oorspronkelijk van Elvis is.
1: Ja, dat is het.
0: Daar een bewerking
1: dat
0: van.
1: Dat denk ik dat de titel is.
0: Tweede helft jaren 80. Ja. Zo 7, 8, 89.
1: Ik zet hem op 85.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en ik dus denk, ja, ik heb al met dit een duo is. Slaat nergens op, ik weet niet waarom.
0: Niet echt,
1: want ik hoor die vrouw ook weer. Maar dat vermoeden heb ik een beetje. Heb jij een idee van de richting?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nou goed, Is, de titel. Wij denken All Shook Up.
0: All Shook Up.
2: Staat hier de Space Jungle?
0: Nee, het is All Shook Up.
1: Nou ja, zal, ja, niet op het singeltje.
0: Is het juiste hoesje?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nee, ja, het is All Shook Up. Dat is duidelijk. Dit was All Shook Up, alleen dan natuurlijk zwaar bewerkt.
1: Ja, en hun hebben het misschien zo genoemd.
0: Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, nee, ja, oké, okay. Dat is hun titel.
1: Wij denken, tenminste ik denk 85, half zit meer op 88, denk ik.
0: Ja.
2: Het is 1990.
1: 1990, nou, oké. Okay. Nee. Ja, en dan ja, iets elektronisch met van die synthesizers. Ik zie hier allemaal een soort, iets van een duo. Ik zie twee mannen met zo'n keyboardachtig iets. Geen idee.
2: Adamski.
0: Adamski.
2: Ja?
0: Ja, Adamski. Die is wel bekend. Die is toch van Killer?
1: Weet ik niet, maar wat is Adamski? Is dat
0: ja, ik weet er verder niks van. Het is inderdaad wel met vaak met het synthesizer werk erbij. Maar ja. Adamski, of ik sla nu de plank enorm mis, maar volgens mij hadden die met Killer een
2: dat is wel
0: een,
2: gewoon één iemand.
1: Ja, wel één iemand. Oké, okay. En was ja, het ook de zanger Killer? Van Killer?
2: Oh, dat weet ik niet, dan moet ik even onderzoeken.
0: Nou, dat, nee, daar waren we zelf nooit op gekomen. Hè?
1: Nee.
0: Dus Adamski, 1990. En het heet The Jungle, wat, hoe heet het?
1: The Jungle.
2: The Space Jungle.
0: Oké, okay. Nou, okay. Een bewerking van
1: maar
0: All
1: volgens mij zaten er inderdaad meer nummers in dan alleen All Shook Up.
0: Oh, oké, okay. Nou.
1: Dacht ik aan de tweede helft te horen. Maar goed,
0: Adamski.
1: Ik vond het, ondanks dat we het niet kennen, vind ik het toch een heel leuk nummer als grappenplaat.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Even kijken hoor, want ja, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Hè? Adamski, een muziekproducent.
1: Ja.
0: Hij is 58 jaar.
1: Maar?
0: Geboren in...
1: Nou weet je nog niet of hij van dat ene nummer van Killer is natuurlijk.
0: 60.
1: Nou goed, ga jij lekker even verder zoeken, Ralf?
0: Killer, ja, 1990.
1: Oh, ja, van Killer. Oh, dezelfde tijd als dit nummer dus.
0: Ja.
1: Heb jij wederom gelijk, Ralf? Feitenkennis, hè?
0: Maar het volgende nummer, dat is even van een andere level.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik bedoel, Adamski, leuk, maar dit, hè?
1: Dit.
0: Jij mag hem aankondigen.
1: Ja, mijn nummer.
0: Ja.
1: Ja, en ik had zoiets van, ja, dit moet er gewoon in.
0: Dit moet erin.
1: Kan niet anders.
0: Ja.
1: Foxy Foxtrot van Nico Haak.
0: Nico Haak.
1: Ja, samengeschreven met Peter Koelewijn onder andere.
0: Ja.
1: Dit nummer. Ja, ik vind dat, ja, dat is toch een lekker nummer, Ralf. Ja. Ja. Maar goed, dat horen we zo. Nou ja, goed, zoals ik de rest van de uitzending al heb gedaan, vertel ik ook iets over de dansen. Hier zit het natuurlijk, hebben we het ook over de Foxtrot. Kan niet missen. Die is vernoemd naar Harry Fox. Harry Fox was een entertainer. En die had een eigen variété show. En daar heeft hij op een gegeven moment een dansje opgevoerd. Dat was dus deze. Die werd toen door iedereen Fox Trot genoemd. Dus Fox met comma S. Hè? Dus de Trot van Fox.
0: Ja.
1: Zo werd hij genoemd. En dat is dan weer afgekort naar Foxtrot.
0: Ik ga niet vragen of jij hem danst, want dan zeg je ja, natuurlijk. Die
1: ja, maar de Foxtrot is gewoon... Eigenlijk nee. De Foxtrot danste ik niet. Wat je dus leert op een dansles is de quickstep. Dat is natuurlijk een versie van de Foxtrot.
0: Ja, voor jou is het allemaal gesneden koek, hè? Maar
1: ken je het? Vierkwartsmaart. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow. Zegt hij iets?
0: Ja. Ah. Ja, vaag. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, je hebt er dus twee. Je hebt de Slow Foxtrot. Die is heel sierlijk.
0: Oh, ja.
1: En dat is ook een wedstrijddans. Hè. Die is daarin opgenomen bij de ballroom dansen. En de quickstep, zoals ja, wij hem eigenlijk een beetje kennen. Hè, en, dat we die op dansles leerden. En die mensen dus gewoon... Ja, eigenlijk iedereen doet die op feestjes, hè?
0: Dat, ja, jij zegt het, ja.
1: Ja, je kent, als mensen op een feestje gaan dansen, dan is het 9 van de 10 keer een foxtrotje.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus, ja. Nou ja, tenminste een quickstepje dan, maar dat noemen mensen in de volksmond een foxtrotje. Dat is gewoon de snellere versie ervan, eigenlijk.
0: En Foxy, die kon er ook wat van. Of,
1: en ja, lekker toch. Foxy, die danste, er was een man die wilde de hele nacht wilde die dansen.
0: Oh ja.
1: Dus
0: ja.
1: We gaan lekker luisteren.

0: Ja, wat is een paar weken geleden ook al in de uitzending. De Brian Setzer Orchestra. Maar nu met het nummer Jump, Jive and Wail. Ja, dit was volgens mij een echte jive, toch?
1: Dat was een echte
0: jive. Dat kon jij beamen. Ik vroeg het aan je, jij zei van ja, dit is een echte jive. En een snelle ook, denk ik.
1: Dat is een behoorlijk tempootje. Ja.
0: Ook dit weer een bewerking van een veel ouder nummertje. Oorspronkelijk is dit nummer uit 1956 alweer. Van Louis Prima. Ook wel een bekende zanger-entertainer, toch? Hè? Natuurlijk bekend, in Nederland vooral bekend geworden met Buena Sera. Wat natuurlijk André Hazes nog...
1: Buena Sera.
0: Ja, die. Dat is van Louis Prima.
1: Oh, echt?
0: En die heeft dus
1: dat
0: ook,
1: is hartstikke prima.
0: Dat is hartstikke prima. Ja, dat is niet goed, dat is prima. Die heeft getekend voor dit nummer. Al Brian Setzer natuurlijk zijn hele eigen bewerking aangegeven heeft. En ik mag dit graag horen, ja.
1: Ja, je zat ook lekker mee te duinen, moet ik zeggen. Ja. En er was natuurlijk dingen ook wel, hè? Foxy Fox.
0: Dat zat ik helemaal.
1: Maar Nico keek even naast. Nou, dat schrok ik van. In mijn beleving was dat toen een heel oud mannetje.
0: Hij is echt heel
1: Terwijl
0: jong.
1: Jij net zegt van hij is op 51-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Dus dan denk ik echt van, dat is toch jonger dan dat ik ben. En toen, maar ik weet nog zo goed dat ik in de eerste klas van de lagere school, dus daar ben je 6, dat we een singeltje mee mochten nemen naar school. En dat ik dus, dat ons mam mij een singeltje van Nico Haak mee had gegeven.
0: Ja, dat was in die tijd dan, 77, 78.
1: Ja, en ik denk, welke is dat nou? Welke zei ik nou net tegen jou, Ralf? Die ik net noemde.
0: Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis?
1: Ja, ik denk dat het met elkaar aan de val op school is geweest of zo.
0: En Honky Tonky Pianissi. De hits destijds.
1: Ja, best wel wat goede hitjes gehad.
0: Veel te jong overleden.
1: Jammer
0: natuurlijk.
1: Van die man. En zoontje overleden, hè, want ik van jou. Ja. Vreselijk. Ja. Maar goed, nou laten we even gezellig doorgaan met wat muziek. En dan komen wij uit bij salsa.
0: De salsa. Ja.
1: In het nummertje Salsa Tequila van, ik heb geen idee hoe ik dit uitspreek.
0: Anders Nielsen,
1: want het is een Noor. Dus
0: Anders Nielsen.
1: Anders Nielsen.
0: Als je dus naar het WK voetbal kijkt en je ziet dan dus Kenneth Perez. Dat is natuurlijk een Deen. Dan hoor je een beetje dat accent. Anders Nielsen.
1: Ja.
0: Ik heb het geleerd omdat ik vorig jaar naar Denemarken zijn geweest. En dan hoor je dus dat...
1: Ja.
0: Het is heel grappig.
1: Ja.
0: Ze spreken die N niet, die E niet uit. Anders Nielsen. Of zo.
1: Anders Nielsen. Oké. Okay. Nou goed, het was in ieder geval een Noorse komiek en muzikant. En die heeft het nummer geschreven als een soort parodie op alle zomerritsen. Van, het zijn allemaal hetzelfde. En je moet gewoon een paar Spaanse woorden erin gooien. En dan lijkt het al heel wat. Hij zingt ook letterlijk in het nummer zelf... No hablo español. Dus ik spreek geen Spaans.
0: Dat maakt allemaal niks uit.
1: Maakt geen rol uit. Nee, je moet gewoon een beetje attitude opzetten.
0: Ja, dat is ook met even serieus, die faceband.
1: Ja.
0: Dat is ook gewoon een hoop onzin.
1: Ja, nou precies. En je moet gewoon even wat over wat doth. Hè? Ja. Alles eindigt met doth. En dan lijkt het gelijk een hele grote zomerrit. Salsa, dat betekent natuurlijk letterlijk in het Spaans saus. En dat is ook een beetje het dansje. Alles wordt een beetje door elkaar gedaan. Salsa dansen, ik wilde het vorige week met jou gaan doen bij de Floralia-tuin. Jij wilde niet met mij mee, vind ik heel jammer.
0: Nou, nu heb je gezien hoe ik de twisten doe, dus dan kun je dat begrijpen, toch?
1: Nou, snap ik het helemaal. Ik ben heel blij dat je niet met me meegegaan bent.
0: Nou, dat begrijp ik. Dat wilde ik echt besparen.
1: Terwijl salsa dansen toch echt wel gezien wordt als een leuk uitje voor twee. Ja, dat zie je vaak.
0: Ja, nee, dat...
1: Ik heb ook het idee dat mensen, als het slecht gaat in een relatie, dan gaan ze cursusje salsa dansen doen.
0: Ja, dat is wel een klassiekertje inderdaad. Ja. Dan moet je je zorgen maken, hoor.
1: Toch? Dus ik ben blij dat...
0: Dus als Han vanavond zegt van... Zullen wij gaan? Of dat hij alleen gaat, nou dan...
1: ja, dat is de makelaar natuurlijk. Als Han alleen naar salsa dansen gaat... Ja, dan is het klaar.
0: Zo van, weet je wat ik ga doen vanavond?
1: Ja.
0: Papa gaat eens lekker op salsa cursus.
1: Ja, nou. Papa krijgt tuintjes. Is een midlife crisis. Nee hoor, dat zie ik zo maar niet. Hij wil met mij niet eens. Op salsa.
0: Ja. Ik zou het ook niet willen.
1: Nee. Het is een goed teken toch? Dan is de relatie nog goed, zullen we maar zeggen. Salsa Tequila van Anders Nielsen.

0: Eindelijk had ik een goede reden om een liedje van de Vlaamse grootheid Eddie Waddy op de lijst te krijgen.
1: Dat wil je al zo lang, hè?
0: Dans met mij, de laatste tango in 1967, ja. Eddie Waddy.
1: Eddie Waddy.
0: Ja, en Isa die zegt ook van, hoe komt het dat ik deze artiest niet kende? Waar heb ik al die jaren... Het is een enorme verrijking
1: waar,
0: voor...
1: Waar koop ik ze ineens?
0: Ja. Ja. Nee, dus dat, ik, daar ben ik blij mee. Dat ik dat in ieder geval heb kunnen bijdragen. Ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: Eddie Waddy.
1: Ja, dit, Isa, dit had je niet gemist willen hebben, toch?
2: Nee.
1: Oh, nee. Dat is alles. Nou, dat is een nummer kort, maar kraten.
0: Eddie Waddy, we kunnen nog uren over praten.
1: Toch?
0: Wat een fenomeen is dat?
1: Waar we ook nog uren over kunnen praten, daar is natuurlijk een Polonaise. Nou, dat is gekheid. Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk...
0: die kan ik wel.
1: Nee.
0: Ja, ook weer een beetje stijfjes. Ja. Maar die kan ik nog wel.
1: Ik zie ook.
2: Ik vind wel dat we dadelijk wel gewoon met z'n drieën even door de Polonaise door de studio.
0: Ja, gewoon even door de studio.
1: Als jij er samen met Ralf doet, dan doe ik filmen.
0: Nee, een Polonaise begint
2: bij
0: 3.
2: Jij doet ook gewoon
1: okay,
2: mee.
1: Maar we filmen wel.
2: Ja.
1: Ja? Oké. Okay. Nou, de Polonaise, dat is eigenlijk... komt uit Polen. Ja, zeker. Ja. Oh. Krijg je hem verzonnen. Het is ook de Franse naam voor Polen. Polonaise. Ja. Mayonaise. Het was een hele statige... optochtdans.
0: Ja, het is niet altijd de carnavaleske.
1: Nee. Dus zeker niet als bedoeld. Nee. Dat is het wel geworden natuurlijk. Vooral hier in Brabant kennen we natuurlijk allemaal de Polonaise van de feestjes. Van de carnaval.
0: Ja,
1: en,
0: dat is altijd goed, hè? Nog steeds.
1: Ik heb er een hekel aan.
0: Ben je altijd degene die de Polonaise begint?
1: Nee, want ik heb er een hekel aan. Ik ben meestal even naar het toilet aan als de Polonaise ingezet wordt. Het is een hele lange rij, hè, met mensen achter elkaar aan. Lekker een beetje hoenpapa. Nou, wij gaan hem inzetten hier op Arie Ribbens met Polonaise Hollandaise.

0: Ja, lieve luisteraars, het zit erop. 2 uur lang dansstijlen die alle kanten op gingen. En zo gaat het natuurlijk ook op feestjes, hè? Want wees nou eerlijk. Je begint met een foxtrotje, een keurig walsje. Je denkt ineens dat je een zwoele salsa danseres bent. En aan het eind van de avond, dan loop je met een bitterbal in je mond, de Polonaise. En of je de pasjes nou kent of niet, dat maakt helemaal niks uit, zolang je maar plezier hebt. Hopelijk hebben jullie vandaag ook genoten van de muziek en de leuke feitjes achter de dansstijlen. Bedankt dat jullie hebben geluisterd. En maak vandaag nog een keer wat twistbewegingen tijdens de afwas. Of wat tja-tja-tja achter de stofzuiger. Nou, volg ons op social media. Je kan ons vinden onder Kepertralf op Insta en Facebook. Deze uitzending wordt morgenavond herhaald op vrijdag bij Rozen Radio tussen 8 uur en 10 uur 's avonds. En zondag bij de ORTS op de middag tussen 2 en 4. Rest ons u nog een hele fijne dag te wensen. En heel graag tot volgende week bij Kepertralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim 1 miljoen euro schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Harry en Harry Mouten. En wij gaan een namen met die doen. Margootje, Marjoleine, Kom Kees en nee, Karel, nee.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

ik wakker, ik kijk uit het raam. Ik zie de Sagrada Familia staan. Waar ligt de grens van wat ik niet zie? Wat is een gek? Wat is een genie? Wat is een gek? Wat is een genie? Wat is een gek?